0: al helemaal. Want bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Goedemorgen, je begint aan de nieuwe dag met een paar zekerheden. Het wordt mooi weer en je krijgt goede muziek met 10cc als eerste. Het is 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Een hele goede morgen. Bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkast tot aan hun pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan hun pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En zo'n 220 dossiers wil hij laten herbekijken. Het agentschap Natuur en Bos stapt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Woensdagavond was dat. Dat bevestigt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Wat de eerste vaststellingen bewijzen dat branden mogelijk zijn aangestoken. En het parket onderzoekt de zaak. Intussen geldt nog altijd code oranje voor brandgevaar in onze natuurgebieden. Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020, die hij verloor van Joe Biden, gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat de Chinezen illegaal de gegevens van zo'n 220 miljoen Amerikanen verzamelden. En ik kan dat bewijzen aan de hand van nieuwe documenten. Maar in 2021 concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat andere landen de uitslag van die presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed. Dan nog voetbal. Eerste klasse KV Mechelen versterkt zich met ex-Gouden Schoen Dennis Praat. Middenvelder van 32 tekende een contract voor 2 seizoenen. Dennis Praat komt over van Antwerpen waar zijn contract afliep. Hij speelde ook 182 matchen voor Anderlecht, waar hij 4 landstitels won en de Gouden Schoen. Dennis Praat voetbalde ook 3 seizoenen bij Sampdoria in Italië en 3 bij Leicester City in Engeland, waar hij kampioen speelde en ook de beker won. Krijgen bewolkt maar droog weer bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag dan wisselen tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.
1: Dankjewel Bart. Er staat 1 file waarin je 5 minuten verliest. Dat is op de E19 naar Brussel. Je schuift 5 minuten aan tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Uitkijken daarvoor een defect voertuig.
3: Van je leven.
4: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Een lekker rustige, ideaal om aan je ochtend te beginnen. The Things We Do For Love van 10cc. Goedemorgen, leuk dat je ook al bij bent. Het is vrijdagochtend, het weekend longt. En we gaan samen aftellen met straks de perfecte plaat voor 's ochtends vroeg. De titel is namelijk A Brand New Day. The Whistars, Diana Ross en Michael Jackson staan voor je klaar. En dit zijn al de Kings met vooruitzichten, goede vooruitzichten. Sunny afternoon.

Het was het moment om je gordijnen open te trekken en de ramen open te gooien in het ritme van A Brand New Day, The Whistars en Diana Ross en Michael Jackson. Nog meer samenwerkingen op komst met Mike Oldfield en Maggie Reilly zo meteen. Ja, het is nog lekker fris vanochtend. 16 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen met straks hier en daar wat wolken en zelfs kans op een spatje regen. We halen temperaturen tot 28 graden. Toch even kijken naar dat weerbericht dus voor vandaag en de komende dagen. En ja, het is al een beetje minder warm dan de voorbije dagen. En ja, zeker vanaf morgen wordt het een heel stuk frisser. Het weer voor het weekend. Ook morgen zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Met kans op wat lichte regen. Het wordt maximum 24 graden. En dat is het weer ook voor de komende dagen. Zondag overwegend droog en gedeeltelijk bewolkt. Maxima dan tussen 18 en 22 graden. En maandag en dinsdag is het wisselend tot soms zelfs zwaar bewolkt. Met kans op een lokale bui. 22 graden op maandag. En op dinsdag 23 graden. Het gaat dus allemaal een beetje frisser worden. Maar ik denk dat we dat tegelijk ook allemaal niet zo heel erg vinden. Dus laat dat vooral maar komen.

0: Als je graag de Moonlight Shadow wil zien, dan kruip je best laat in je bed. Want ja, het zijn lange dagen. Het blijft lang licht, dus de maan spotten. Het wordt niet zo'n evident, denk ik. Mike Oldfield en Maggie Reilly bij Nostalgie Plus. Zometeen gaan we rocken. Rocken met een topband uit Nederland. En dat is de Golden Earring. Ik heb Radar Love.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

Golden Earring, ze krijgen binnenkort een monument in een thuisstad Den Haag. Alleen raken de initiatiefnemers en het stadsbestuur het voorlopig niet eens over de juiste locatie. Wel, hopelijk komt daar vlug verandering in, want ze verdienen het zonder twijfel. Golden Earring, iconen van de Nederlandse rock, hier met Radar Love. Straks een leuke belpopplaat met de Belgische top 100 van komende dinsdag in het achterhoofd. More Than Sympathy van Injas, eerst Eamon Corner.

0: Hij schreef dit thuis bij zijn moeder in Kortrijk aan de piano als jonge gast van 20 in Jas More Than Sympathy. Als je het in de Belgische top 100 wil, stem er dan zeker op via onze website nostalgie.plus. Keith Marshall straks, Only Crying en ook Paper Lace. Het is 7:30, kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Een goeiemorgen. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westtour. Het is een traditie dat we met onze nationale feestdag in het vooruitzicht, volgende week dinsdag, massaal naar de kust trekken. Om te genieten van een lekker lang verlengd weekend dus. En het weer zit ook goed, niet te warm, niet te koud, wat zon en geen regen. Werkzekerheid wordt almaar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 werknemers. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers bijvoorbeeld vindt dat ook. Dan nog voetbal met opmerkelijk transfernieuws, want Club Brugge en Arsenal zouden een akkoord hebben over Christos Tsolis. De Brugse speler kan voor 40 miljoen euro naar de Engelse topclub. Tsolis scoorde voor Club Brugge 43 doelpunten en gaf 45 assists in 108 wedstrijden. Verbluffende cijfers. Dan nog het weer. We krijgen bewolkt maar droog weer bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Als je de weg op moet, goed nieuws, want maar één file waarin je 5 minuten stilstaat. En dat is op de E19 naar Brussel. Je verliest 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Die is daar uitkijken voor een defect voertuig.
3: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: Het is niet waar gebeurd, mocht je daaraan twijfelen. The Night Chicago Died van Paper Lace. Waarover gaat het vandaag in de krant? Wel, ik praat je zo meteen bij, zodat je helemaal op de hoogte bent waarover het gaat. Straks aan het koffieautomaat op het werk of aan de kassa in de supermarkt. Eerst een goede discoplaat van Dan Hartman. En ja, ik vind een echte woordkunstenaar uit Nederland. Zo omschrijf ik hem graag. Lennart Nijg heeft veel muziek gemaakt en geschreven voor Boudewijn de Groot, ook zo het hele mooie Verdronken Vlinders.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Go
2: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. Your golden years. Nostalgie.
6: Zo te sterven op het water met je vleugels van paard.

0: Dan Hartman en Relight My Fire. Wat deed jij toen je een jaar of 12, 13 was? Wat voetballen met de jongens in de wijk? Of babbelen met de vriendinnen? Wel, zometeen een paar jongens die op die leeftijd al een eigen bandje vormden en een leuke reggae-hit scoorden. Pas de Dutchie van Musical Youth. Het is vrijdagochtend en dan ga ik met jou heel graag even door de kranten. Dat is handig, want dan moet je het vooral zelf ook niet meer doen. Waarover schrijven die kranten? Wel, velen hebben het over de adviezen van de droogtecommissie en minister van Omgeving Joop Roens. Omwille van het extreem droge weer is sinds gisteren code oranje van kracht. Er wordt gevraagd om geen drinkwater te verspillen en bijvoorbeeld je tuin niet te besproeien of je auto niet te wassen met dat drinkwater. Te koppen in het nieuwsblad, wees zuinig met drinkwater, vraagt minister. In het laatste nieuws wordt dat code oranje voor droogte in Vlaanderen. De Morgen maakt daarvan: droogte zet relaties tussen Europese landen op scherp. Want volgens experts kan dit namelijk leiden tot spanningen tussen landen over het schaarse rivierwater. Wat staat er nog op die voorpagina's? De Standaard kopt: Jan Bon clasht met Vooruit over hervorming pensioensparen. Minister van Financiën Jan Bon die stelt vandaag op de ministerraad zijn wettekst voor om de kosten voor de burger bij pensioensparen te beperken. Maar Vooruit vindt dat Jan Bon niet ver genoeg gaat. Er moet een plafond komen op wat banken aanrekenen, vinden zij. Gazet van Antwerpen kijkt vooruit naar de start van Tomorrowland vandaag. Gisteren was er al een kleine party op de festival Camping Dreamville. En vandaar de titel: geslaagde opwarming voor het echte feestje vandaag. Het laatste nieuws schrijft: 18.000 Belgen ziek thuisgezet tot hun pensioen. Dat gebeurde als noodmaatregel tijdens corona. Maar dat is blijkbaar nooit herbekeken. En het nieuwsblad heeft een mooie foto van Tim Merlier en zijn zoontje Jules op de voorpagina. Tim won gisteren zijn derde rit in de Tour. En zoontje Jules mocht mee op het podium. De titel is dan ook: de een verbluft, de ander vertedert.
1: This generation rules the nation with Russian.

origineel van Jacques Brel natuurlijk als Le Moribond Seasons in the Sun van Terry Jacks. Als je vanochtend wakker geworden bent met wat kleine oogjes, slecht geslapen door de warmte, dan helpt de volgende zeker. Somebody to Love, dit is Jefferson Airplane.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Het is even aanpassen, want er zijn vanochtend zowaar wat wolken. Gelukkig is er Katrina and the Waves, Walking on Sunshine en ook Cher. Het is 8:00 en Bart van Langenhoven is er met nieuws.
8: Goedemorgen. Bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkast tot aan een pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan een pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En hij wil die mensen toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of het wel klopt dat ze ziek thuis zitten. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westoer. Het is een traditie dat we met onze nationale feestdag, nu valt die volgende week dinsdag, massaal naar de kust trekken. Om te genieten van een lekker lang verlengd weekend. En het weer zit ook goed. Niet te warm, niet te koud, wat zon en geen regen. Werkzekerheid wordt almaar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder geworden, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 mensen. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers die vindt dat ook. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020 die hij verloor van Joe Biden gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat de Chinezen illegaal de gegevens van 220 miljoen Amerikanen verzamelden. En hij kan dat bewijzen aan de hand van nieuwe documenten. Toch, in 2021 concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat andere landen de uitslag van die Amerikaanse presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed. Bewolkt, maar droog, met soms een streepje zon. Maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. En maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.
7: Er staat maar één file voorlopig op de snelwegen. Dat is op de E19 naar Brussel. Je schuift 5 minuten aan ter hoogte van Mechelen-Noord. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt.
9: Zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop.

Dat is nog eens met het juiste been uit bed, dankzij Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Wat heb jij qua muziek nodig, zo vroeg in de ochtend, om goedgezind aan je dag te beginnen? Stuur het en misschien maak ik jouw vrijdag nog beter door jouw favoriet straks te spelen. Wat wil jij dus horen? Stuur het in een bericht via de website nostalgie.plus of een WhatsApp op 0477 900 800. Ik heb ondertussen nog meer feel good met de Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: Het meeste gras heeft ondertussen een andere kleur. Bij Tom Jones is het nog groen. Green, green grass of home. Ik heb zometeen Axel Red met het nummer dat eigenlijk Sexualité zou heten. Geïnspireerd op Sexual Healing van Marvin Gaye. Maar dat klonk misschien toch net iets te hard. En daarom besloten ze het toch op de valreep aan te plassen naar Sensualité. En het zou een hele grote hit worden. Axel Red, eerst Van McCoy en de Hustle.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Het was eigenlijk pas na het succes van dit nummer dat ze besefte dat ze volop voor de muziek moest gaan. Axel Red had rechten gestudeerd en tot deze song ja, zag ze de advocatuur beter een beetje als een uitweg. Maar het was niet nodig dankzij het succes van onder andere Sensualité. Met welke classic wil jij fluitend aan je dag beginnen? Die vraag stellen we jou hier iedere ochtend in de zomer van je leven. Zo'n nummer waarvan je denkt van, goh, dat zorgt er nu eens voor dat mijn dag niet meer stuk kan. Wat is dat in jouw geval? Je mag ook reageren en een bericht sturen via de website nostalgie.plus of een WhatsAppje. Dat kan ook altijd. Ik kreeg een bericht van Mark en Els. Ze laten weten dat ze dit jaar 50 jaar samen zijn. Dat is een mooie verjaardag. En ze willen dat graag vieren met hun liedje. De song waar ze iedere keer opnieuw vrolijk van worden. En dat is van de Partridge Family. Dit is I Think I Love You. Nostalgie Plus.

0: The Partridge Family, I Think I Love You. Terwijl jij misschien wel voor de kleerkast staat en je afvraagt wat je vandaag gaat aantrekken, denkt Joe Cocker, hoe minder textiel, hoe beter. You Can Leave Your Hat On Zo. En straks ook Charlie Rich. Eerst het nieuws van 8:30 met Bart van Langenhoven.
1: Een goedemorgen. Het beloven spannende ministerraden te worden deze voormiddag. Zowel federaal als Vlaams moeten de ministers belangrijke beslissingen nemen. Federaal minister van Pensioenen Jan Bon wil het pensioensparen hervormen. Zo wil hij de kosten voor de mensen verminderen en hun rendement verhogen. De Vlaamse regering bespreekt hoeveel minder subsidies de regionale luchthavens krijgen. In Italië viel de politie gisteravond binnen bij 11 modehuizen en luxe merken, zoals Chanel en Bulgari. Het Italiaanse gerecht verdenkt ze ervan te werken met onderaannemers die een Chinese arbeiders uitbuiten. Volgens de wet in Italië zijn bedrijven verantwoordelijk voor de werking van hun toeleveranciers. Dan nog voetbal met opmerkelijk transfernieuws, want Club Brugge en Arsenal die zouden een akkoord hebben over Christos Tsolis. De Brugse speler kan voor 40 miljoen euro naar de Engelse topclub. Tsolis scoorde voor Club Brugge 43 doelpunten en gaf 45 assists in 108 wedstrijden. Verbluffende cijfers. Het weer bewolkt maar droog, soms wat zon, maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Ik heb voor jou de files met 5 minuten vertraging of meer. En het is er maar eentje. Op D17 naar Antwerpen schuif je 10 minuten aan tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum.
3: De zomer van je leven. Los.

0: Most Beautiful Girl in the World, bezongen door Charlie Rich. Vandaag in de zomer van je leven kijken we terug op 1980. Straks voor het eerst, en weet jij nog wie die zomer de Ronde van Frankrijk won? Het was zowaar een Nederlander. Ik heb het er straks over, eerst de Hollies, Sorry Suzanne. En één die ik graag hoog zie eindigen in onze zomertop 500. Stemmen dus maar voor Afrik, Simone en Ramaya.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.
10: Your

0: Het moet niet altijd serieus zijn, moet Afrik Simone gedacht hebben. Ramaya.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1980, wat weet jij daar nog van? Heb je persoonlijke herinneringen aan die zomer? Een onvergetelijke vakantie, een eerste liefje of nog iets anders? Je mag het ook laten weten. Stuur het in een bericht via de website nostalgie.plus of een appje op via WhatsApp op 0477 900 800. De zomer van 1980, daar gaat het vandaag over. Met ieder uur muziek en we kijken ook even wat er gebeurde in de wereld. Maar ook in muziekland, in de showbiz en in de sportwereld. Zo won Joop Zoetemelk in 1980 de Ronde van Frankrijk. De Nederlander, die de eeuwige tweede was, kon dan toch eens winnen nadat hij in de jaren daarvoor al 5 keer tweede geworden was. De Tour van 1980 was een dramatische editie vol grote verrassingen, zoals de Fransman Bernard Hinault in 80, de grote favoriet nadat hij ook al won in 78 en 79. Het ging ook goed in de zomer van 1980. Hij won de proloog in ons land in Spa, reed lange tijd in het geel, maar in de 12e etappe ging het fout voor Bernard Hinault. Het was een bergrit in de Pyreneeën en hij kreeg af te rekenen met ernstige kniepijnen. Hij haalde nog de finish, maar Hinault kon niet anders dan nadien opgeven. En zijn uitval opende de deur voor Zoetemelk. Hij was uiteindelijk de beste en het was een topjaar voor Nederland. Joop Zoetemelk won en Henny Kuiper werd tweede. En ook wij Belgen deden het goed met Johan de Munck, die als vierde eindigde. En Rudy Pevenage, die 8 dagen in het geel reed en uiteindelijk met de groene trui naar huis ging als winnaar van het puntenklassement. Muziek uit de zomer van 1980 met een grote disco-hit. De nummer 2 in Vlaanderen die zomer. Alleen Caramia van Jay and the Americans moesten ze nog voorlaten. Het Amerikaanse studioproject Lips Inc. Dit is Funky Town.

Bagman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Ik had het daarnet over de Ronde van Frankrijk. En Joop Zoetemelk, die won in 1980. Als je dit jaar ook volgt, heb je dan de beelden gezien van Karel van Nieuwkerken in Vive le Vélo gisteravond. Tijdens de uitzending was er plots een wolkbreuk met gigantisch veel regen. De gasten waren al naar binnen gevlucht en Karel zat daar nog onder zijn paraplu in de gietende regen voor hij uiteindelijk ook naar binnen ging. Het is een iconisch beeld. Ik heb Rob de Nijs, een beetje meer. Laat ons hopen dat dat niet over de regen gaat in de Tour de France.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Voel jij je ook wel eens James Bond of James Dean? Wel, dan is de volgende voor jou. Movie Star van Harpo.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Het is 9 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Spannende ministerraden deze voormiddag. Zowel federaal als Vlaams moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Federaal minister van Financiën Jan Bon die wil het pensioensparen hervormen. Zo wil hij de kosten voor de mensen verminderen en hun rendement verhogen. Ook de concurrentie tussen de banken wil hij stimuleren. De Vlaamse regering dan bespreekt het dossier van de regionale luchthavens, hoeveel minder subsidies die krijgen. Want zowel Deurne als Oostende bijvoorbeeld, die maken winst. Werkzekerheid wordt al maar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder geworden, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 mensen. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers vindt die werkzekerheid belangrijk. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westtour. Het is ook een traditie dat we met onze nationale feestdag, die nu volgende week dinsdag valt, massaal naar de kust trekken om te genieten van meestal een lekker lang verlengd weekend. En ook het weer zit goed, niet te warm, niet te koud, wat zon en geen regen. En in Italië viel de politie gisteravond binnen bij 11 modehuizen en luxe merken, zoals Chanel en Bulgari. Het Italiaanse gerecht verdenkt ervan te werken met onderaannemers die hun Chinese arbeiders uitbuiten. En volgens de wet in Italië zijn bedrijven verantwoordelijk voor de werking van hun toeleveranciers. Bewolkt maar droog met soms een streepje zon bij maxima tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.
4: Dankjewel Bart. De files met 5 minuten vertraging of meer. Het zijn er 2 op de E17 naar Antwerpen. Verlies je 10 minuten tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 naar Brussel ook 5 minuten daar tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
7: De zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.

you. Eentje voor in een donkere bruine kroeg op een zaterdagavond met een pintje voor je neus, alhoewel ik het op een vrijdagochtend ook kan smaken, zonder pintje dan wel te verstaan. Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en we starten aan de dag met ja, toch iets meer wolken dan je gewoon bent van de laatste dagen. Het weer begint wat te kantelen, iets minder zon, wat frisser ook. En dat zal wellicht niemand erg vinden, integendeel. Het heeft ook zijn voordelen, zet de ramen open en laat het huis wat afkoelen, want dat, ja, dat zal wel ook bij jou welkom zijn, vermoed ik. Wat frissere temperaturen ook in huis. Tot 11 uur ben ik bij je met veel muziek uit 60s, 70s en 80s. En die muziek kan jij ook zelf kiezen. Wat moet ik straks voor jou spelen? Reageer en stuur een bericht met de titel en de naam van de artiest nu via onze site of WhatsApp. Ik heb intussen Elton John, Edo Casey en The Sunshine Band.

0: Elton John, zijn vriendschap met de Britse prins Harry komt wat onder druk te staan, want hij vindt dat de prins hem te vaak om financiële steun vraagt voor een aantal van Harry zijn projecten. En Elton John zou gereageerd hebben: ik ben geen bankautomaat. Kijk, dat weet je ook bij deze I'm Still Standing van Elton John. De komende minuten is het aan de dames, Girl Power met de band Heart, Crazy on You. En ik heb ook muziek van Petula Clark.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Een dag

Leuk nummer toch, hè? Downtown van Petula Clark. Fluitend aan je dag beginnen, dat kan je alleen hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven, iedere ochtend, krijg je zo nu en dan de kans om een plaatje aan te vragen. Een nummer waarmee jij op een perfecte manier je dag wil inzetten. Onder andere Rita uit Beervelde heeft gereageerd en zij komt uit bij Sheriff Dean. Ze weet dat die zijn roots in Algerije liggen. En dat is eigenlijk ook de aanleiding van waarom ze voor Sheriff Dean gaat. Want, schrijft ze, toevallig gaan we in september op vakantie naar Algerije. Ik en mijn man, die is nog even aftellen dus. Nog wel even wachten tot het zover is. Maar dat gaat nog zo leuk zijn met een Sheriff Dean op de radio. Ja, altijd goed idee. En dan kom je natuurlijk al vlug uit bij die grote hit van hem, Do You Love Me? Een hit die trouwens hier bij ons in België geschreven heeft. Hij heeft een tijdje hier gewoond om te studeren. En die periode is hij echt doorgebroken met dus dit nummer, Do You Love Me? Sheriff Dean.

0: De vrouw die je hoort meezingen is een Vlaamse, Evelien Daze. Do You Love Me van Sheriff Dean. Straks een 100% hit uit ons land met André Brasseur. Eerste kreetjes van Michael Jackson, Billie Jean. Geen kreetjes op de weg, of het zou van geluk moeten zijn, want het gaat bijzonder vlot op deze vrijdagochtend. Eén file maar, waarin je 5 minuten of meer verliest. Het zijn er ook 5 op de R4, de ring rond Gent, richting Zelzaten, tussen Evergem en Wippelgem.
1: De zomer van je leven.

0: Die leuke Hammond-orgel van André Brasseur. Het mag niet ontbreken in de Belgische top 100 van komende dinsdag, vind ik. Je kan kiezen voor iets van Vaya Con Dios, waarop hij te horen is. Of zijn eigen werk natuurlijk, zoals Big Fat Spiritual André Brasseur. Stemmen ook voor de Belgische top 100 via nostalgie.plus. Straks nemen we de trein met Guus Meeuwis. En ik heb ook Don't Stop Me Now van Queen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Het wordt het weekend druk aan zee. Velen nemen een verlengd weekend met 21 juli. Als je ook wil gaan, is per spoor misschien wel een goed idee. Net als Guus Meeuwis.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag kijken we terug op de zomer van 1980. Dat doen we met muziek, maar ook met verhalen en herinneringen. Zo is de zomer van 1980 de zomer waarin een bekende tunnel opende. Een tunnel die jij misschien ook wel neemt als je op vakantie gaat naar Italië. Ik heb het over de Gotthardtunnel, een 16 kilometer lange tunnel door de bergen als verbinding tussen Zwitserland en Italië. Het was een heel huzarenwerkje om de tunnel te bouwen. 10 jaar zijn ze eraan bezig geweest, tussen 1970 en 1980. En voor hij er was, moest het autoverkeer ofwel gebruik maken van pendeltreinen, ofwel de kronkelijke weg over de Gotthardpas nemen. Daar kwam dus verandering in op 5 september 1980 met de opening van die 16 kilometer lange Gotthardtunnel. Het was op dat ogenblik de langste autotunnel ter wereld. Muziek nu uit de zomer van 1980 met Lost in Love van Demis Roussos. Samen met de Amerikaanse zangeres Florence Warner. Het is een comeback bij ons in de hitlijsten na 5 jaar. En hij haalde er de top 3 mee.

Het was het verjaardagscadeau voor zijn toenmalige vrouw. Mooi toch, hè? Je kan iets materieel geven, maar dit is iets helemaal anders. En blijft altijd bij een song Just The Way You Are van Billy Joel. Het is vandaag al meteen een wat meer bewolkte dag, maar geen erg, want ik zoek de zon in de muziek met Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
4: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
8: Ik heb het leuke Pata Pata van Mirjam Makeba voor je klaarstaan. En ook de Tramps meezingen met Shout. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10:00, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
9: Een goedemorgen. In Brussel herdenken de metaalvakbonden de dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment willen de bonden ook de families en de collega's van de slachtoffers eren. Net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk verrichten tijdens die reddingsoperatie. Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met veel files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor lange wachttijden op de snelwegen naar het zuiden, zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. Zogenaamde zwarte weekends, waarop er zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, hou je daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweer. In de Verenigde Staten hangt er een dikke rookwolk boven de stad New York. Die komt van de bosbranden in Canada en waaide naar het zuiden. De burgemeester van New York vraagt de inwoners om hun ramen en deuren dicht te houden, omdat de luchtkwaliteit door de verstikkende rook bijzonder slecht is. Hopelijk klaart dat op tegen zondag in New York, want dan spelen Spanje en Argentinië de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Bewolkt, maar droog met soms een streepje zon bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselen tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.
8: De files, waar verlies je 5 minuten of meer? Het zijn er 3. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Daar zorgt een defect voertuig voor hinder. De midden- en de rechterrijstrook zijn versperd. E40 Veurne-Jabbeke, een kwartier extra van Nieuwpoort tot Gissel. En op D17 naar Antwerpen 5 minuten van Waasmunster tot Sint-Niklaas West.
10: Van je leven.
11: Sebastian de Krop.

Leuk toch, hè? Hier word je instant vrolijk van. Miriam Makeba met Pata Pata. Het is vrijdagochtend. We stellen verder af richting het weekend. En dat wordt een heel mooi sportweekend. Met de Ronde van Frankrijk natuurlijk. De renners bevinden zich in de Elzas. Vandaag en zeker morgen en overmorgen staan er stevige bergritten op de planning. Zo doen ze vandaag al de Col des Croix en de Ballon d'Alsace. Dat zijn twee bekende bergen die de liefhebbers van de Tour bijna ieder jaar wel beklommen zien worden. En dan is er natuurlijk ook de finale van het WK voetbal Spanje-Argentinië. Zondag wordt die finale gespeeld en daar is heel wat rond te doen, want de FIFA die voorziet een halftime show waarin artiesten komen optreden. Blijkt nu dat die halftime show wellicht een 25 minuten zal duren. Een pauze dus tussen de twee helften van 25 minuten. En dat is iets wat de spelers liever niet hebben. Want ja, als je zo lang stil ligt, dan krijg je het risico dat je kou krijgt en dat je eigenlijk opnieuw gaat moeten opwarmen. Het zou dus wel eens kunnen dat je zondag tijdens de rust die spelersjes nog wat ziet verder opwarmen, terwijl in de achtergrond dan de artiesten aan het spelen zijn. Heel gek lijkt me dat. Een van de artiesten die zondag op het podium staat is Madonna. Ik heb haar True Blue over een paar minuten naar Rod Stewart en Hot Legs.

0: Queen of Pop, Madonna, op het hoogtepunt van haar succes midden-80s met een van die vele classics toen, True Blue. Straks gaan we vakantiesfeer opsnuiven op Brussels Airport. Reporter Ellen Petrie staat daar voor ons. Eerst de Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en ook eentje van Love, You're the Greatest Lover.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karaat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: De Walker Brothers zingen The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Jawel hoor, van straks na de middag wordt het terug beter. Intussen veel muziek met een van de mooiste 80s slows. Het is Diana Ross en Lionel Richie, Endless Love. En ook een ander duo, Peter Tosh en Mick Jagger.
1: Ribbe de Bee met Petri.
0: Don't Look Back van hen staat klaar. En dat is wat je op Brussels Airport ook niet moet doen. Niet achteruit kijken, nee, gewoon inchecken. De security voorbij gaan en dan richting de gate. En richting vakantie, ja. Want de luchthaven, dat is toch wel de plaats waar vakantiegevoel leeft. En om die reden sturen wij de hele zomer reporter Ellen Petrie op pad. Op zoek naar reizigers die op het punt staan om te vertrekken. Zo heeft ze een koppel bij zich met een dochtertje dat op reis gaat naar Rodos.
2: Jullie zijn aan het wachten op de vlucht?
3: Ja, klopt.
2: Naar?
3: Rodos.
2: Ah, naar Rodos. Ja. En zijn jullie met drietjes?
3: Ja, met drie. Ja,
2: de papa is echt zo, ik ben hier niet bij, ik zit op de computer.
3: Inderdaad, ik vrees ervoor.
4: Jawel.
2: Wat is je naam?
4: Jonas.
2: Jonas. Ja. Zijn jij iemand die niet graag reist?
4: Jawel, maar niet te vaak. Het moet nog speciaal zijn, toch?
2: Ah ja, ja, ik weet niet. De wereld is...
4: Dat is het, ik ben gelukkig thuis.
2: Dat is wel mooi. Gelukkig thuis.
4: Ja,
2: en dus Rodos komt niet van jou, die keuze?
4: Nee, dat zit daar. Hè. Dat
2: is, en is het omdat het een zonnevakantie is? Zou je meer zoiets, ik ga naar de bergen of skiën?
4: Normaal gezien was de bedoeling voor Egypte gewoon warmte. Maar ja, het was goedkoper, dus ja, Rodos is dus, zo.
2: Rodos is ook warm, hè?
4: Ja, het is wel nog gezellig. Een beetje rondrijden met een buggy of het een of het ander. Ja.
2: En ben jij iemand die dan blijft doorwerken in de vakantie?
4: Oh, absoluut niet. Nee. Ah. Ik was totaal niet aan het werken.
2: Oké.
4: Okay. Maar we waren bezig aan het wachten. Het
2: wordt goed aan het doen alsof. Wat zit er dan eigenlijk aan het doen? Dat is hier. Dat is in een PlayStation benaderd.
4: Ik was legitiem gewoon het spelletje aan het spelen. Terwijl ik aan het wachten was. Dus,
2: en wat voor spelletje is dat?
4: Oh, dat wilde ik niet weten.
2: Dat wil ik nu wel weten.
4: Het was een RuneScape. Dat is gelijk al. Het is ouder dan. Ja, het is bijna ouder. Het is ouder dan haar. Het is zelf ouder als u, denk ik.
2: Is dat iets dat jij veel doet? Zo'n spelletje spelen in jezelf?
4: Ja, dat toch wel.
2: Ja? Jij zit hier eigenlijk rustig. Ah, je hebt een boek.
3: Ik heb een boek. Ik kan mijn spelletjes helaas niet meenemen op de Steam Deck zoals met mijn partner doet.
2: En een boek over wat gaat dat? Wat lees jij graag? Vakantie?
3: Dat is wat thriller, horror. Het gaat over een...
2: handtekening van het kwaad.
3: Over een moord, ja.
2: Dus voilà. Het moet voor u wel wat spannend
3: zijn. Ja, dat wel. Ja. Dat klopt, ja.
2: Dus jullie doen graag iets met het gezin?
3: Ja.
2: En dan ook allemaal apart?
3: Ja, dat moet kunnen. Ja, voilà. Ieder zijn ding. Voilà.
2: Ieder zijn ding. Ja. Vind ik iets heel mooi. Voilà. Geniet van jullie vakantie, hè. Dag. Dag, papi. Doei.
1: Nostalgie Plus.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden years. Nostalgie.

0: Johan Verminne heeft nog maar eens een erkenning gekregen voor zijn carrière. In dit geval een gulden spoor voor de belangrijke stempel die hij gedrukt heeft op de Vlaamse samenleving. Onderscheiding werd vorig weekend op de Vlaamse feestdag uitgereikt in het stadhuis in Brugge. En hij was er duidelijk blij mee. Rue de Boucher, Johan Verminne. Straks neem ik je mee naar de zomer van 1980. Weet je nog wat de Rode Duivels toen deden op het EK voetbal? Wel, ik vertel het je. Eerst zingt Dr. Hoek over verliefdheid. Ik heb ook de Birds, Mr. Tambourine Man.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Vandaag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
8: Even bollen, even.
9: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Dr. Hook met When You're in Love with a Beautiful Woman, straks Down en Tony Orlando.
1: De zomer van je leven.
0: Nou, vandaag kijken we bij Nostalgie Plus de hele dag terug op de zomer van 1980. Wat was er in het nieuws? Wat gebeurde er in de muziekwereld? Kwamen er bekende films uit? En welke sportprestaties werden er neergezet? Wel, in de zomer van 1980 haalden onze Rode Duivels de tweede plaats op het EK voetbal. We praten allemaal over de kwartfinale op het WK dit jaar, over de halve finale op het WK in Mexico in 86. Maar wist je dat we het in 1980 nog beter deden? Oké, het was misschien maar een EK toen, maar de Rode Duivels haalden wel de finale. Het EK van 1980 was het eerste met de legendarische Guy Thijssen als bondscoach. Wilfried van Moer werd teruggehaald na 4 jaar afwezigheid. Hij zou een belangrijke rol spelen in de club, in de ploeg beter. En verder had je ook spelers als Julien Kool, Jean-Marie Pfaff, Jan Keulemans, Erik Gerrits, René van der Rijken. Allee, best al een mooie ploeg. De Rode Duivels waren ingedeeld in de zogeheten Groep des Doods. Een loodzware poelen met Engeland, Spanje en ook gastland Italië. Iedereen dacht dat de Belgen kansloos waren, maar dat ging even anders. Winst tegen Spanje en een gelijkspel tegen Engeland en Italië. Goed voor 4 punten en ze werden de Rode Duivels eerste in hun groep. Italië had ook 4 punten, maar de Belgen hadden meer doelpunten gescoord en zo mochten de Rode Duivels door naar de finale. West-Duitsland was de tegenstander, die kwamen al vlug 0-1 voor. Kort voor tijd kwamen de Belgen gelijk na een discutabele penalty, want een Belg, François van der Elst, werd neergehaald buiten het strafschopgebied, maar hij viel in de grote rechthoek en dus kreeg de Belgen een penalty die Van der Rijken binnentrapte. Maar uiteindelijk werd het toch nog 1-2 en dus waren ze verliezend finalist. Maar het blijft toch een topprestatie van de Rode Duivels. Op het EK dus in 1980. Muziek uit die zomer nu met een 80's succes van de Temptations. En dat is Power. Nostalgie.

Taille Yellow Ribbon van Down en Tony Orlando. En er komt nog veel meer moois op je af. Zomerplaten van Claude Barzotti en Quincy Jones bijvoorbeeld. Met Domi zometeen in de zomer van je leven. En straks vanaf 3 uur is Leen er natuurlijk ook. Dit is Tina Turner nog met The Best.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
17: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
18: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
19: Een zeer goede morgen op deze vrijdag. Mag ik je weer begeleiden in de zomer van je leven tot 4 uur vanmiddag. Met lekker veel muziek, wat zou je zeggen? Straks van Toto, Johnny Cash, Quincy Jones en we beginnen met Cliff Richard zometeen. En Dreaming.
20: Your golden years. Nostalgie.
19: Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met veel files. Mobiliteitsorganisatie VAB die waarschuwt voor lange wachttijden op snelwegen naar het zuiden, zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. De zogenaamde zwarte weekend, waarop er zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, houd daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweer. De Chinese regering noemt de uitspraken van Amerikaans president Trump dat China de gegevens stal van 220 miljoen Amerikaanse kiezers pure onzin en leugens. Trump beweert dat de Chinezen jarenlang illegale data hackten om de verkiezingen en de stemmingen te beïnvloeden. Het zou gaan om namen van Amerikaanse kiezers, hun partijvoorkeuren, contactgegevens en andere gevoelige informatie. Trump noemt het de grootste diefstal ooit in de geschiedenis. Hij beweert ook al jaren dat Joe Biden de presidentsverkiezingen in 2020 niet won op een eerlijke manier. Maar verschillende rechtszaken en hertellingen brachten nooit iets aan het licht daar in de VS. En wist je dat het aantal inwoners in ons land sinds 1830 meer dan verdrievoudigde? We begonnen met net geen 4 miljoen Belgen bij onze onafhankelijkheid naar bijna 12 miljoen nu. Rond de Eerste Wereldoorlog daalde het aantal inwoners even, na de Tweede Wereldoorlog steeg het dan weer. Onze bevolkingsgroei vertraagde tijdens de coronapandemie door oversterfte en minder migratie. En in 2022 steeg het aantal Belgen opnieuw sterk, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de extra migratie. Tot vanavond blijven de wolken overheersen. Het blijft wel meestal droog, enkel in de Ardennen kans op een onweersbui. Maximaal van 20 tot 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook soms lichtjes regenen bij 24 graden. Zondag bewolkt maar droog en rond 22 graden. En ook maandag en dinsdag veel wolken en opnieuw die 22 graden.
1: De zomer van je leven.
7: Domi Krommen.

Naast succesvolle producer was je natuurlijk zelf ook een hitmaker in 1972 met dit meesterwerkje dat je misschien wel kent van de soundtrack van Austin Powers, Groovy Baby, en als tune voor het wereldkampioenschap voetbal in 98. Quincy Jones, lekker zomerse klanken en soul bossa nova hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Johnny Cash nu.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
5: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
6: De zomer van je leven.

De vier zussen uit Philadelphia met de hulp van Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Maar die herkenbare baslijn natuurlijk van Kent. Debbie, Joni, Kim en Cathy Sledge. Sister Sledge, Lost in Music. Bij Nostalgie Plus. Straks gaan we naar de Belpop, die we volgende week helemaal centraal zetten in onze

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: Your golden years.
2: Nostalgie Plus.

Dromen, dat moet je altijd blijven doen. Supertramp 1975 en Dreamer. En nu een klein geluksmomentje met zanger John Sebastian, die het nummer schreef toen hij probeerde om de swingende sound van de bluesmuzikant Mississippi John Hurt te vertalen naar een modern liedje in 1966. Het leverde dit pareltje op: The Loving Spoonful en Daydream.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2.

0: De zomer van je leven.
1: Vandaag is het de zomer van 1980 die we centraal zetten bij Nostalgie Plus. Het was de zomer waarin in Moskou de Olympische Spelen plaatsvonden. Maar 81 landen deden mee van de 146 leden van het Olympische Comité. De Spelen werden geboycott door de Russische inval in Afghanistan in 1980. En in Nederland, daar werd er gejuicht, want Joop Zoetemelk won als tweede Nederlander in de geschiedenis. En na twee keer tweede te zijn geweest, de Ronde van Frankrijk in 1980. En we hadden nog altijd de naweeën van het Songfestival van dat jaar in 1980. In de zomer met Johnny Logan. Zijn eerste overwinning was What's Another Year.

En toen moest het grote succes van Rumours nog komen. Fleetwood Mac 1976 met Rhiannon. In 1986 bracht UB40 een liedje uit dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika flink op de korrel nam. Het liedje was dan super opgewekt, maar de boodschap was iets minder optimistisch. Sing Our Own Song van UB40 hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: En goedemiddag. Straks komt Michel langs met zijn eigenzinnige keuze van een zomerhit. En Donna Summer staat al te trappelen met I Feel Love zometeen. Your golden years. Nostalgie. En zo is het middag geworden. Nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Gooi losse batterijen of kleine apparaten met een ingebouwde batterij, zoals vapes of wenskaarten met geluid, nooit bij je gewone restafval. Want dat kan brand veroorzaken, zeker als het wat warmer is en temperaturen boven de 30 graden stijgen. Dat zegt de Renewi, dat is het bekendste afvalverwerkings- en recyclagebedrijf. Als je twijfelt of ergens batterijen in zit, kan je dat best eens vragen bij je gemeente of een inzamelpunt van Recupel. Ook bedrijven moeten batterijen, accu's en elektrische apparaten gescheiden houden van een andere afval. In Brussel hebben de metaalvakbonden de dodelijke slachtoffers herdacht van de brand in het Oxy-gebouw op het De Broekeirenplein. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment willen de bonden ook de families en collega's van de slachtoffers eren, net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk deden tijdens die reddingsoperatie afgelopen dinsdag. En tijdens de hittegolf eind vorige maand stierven er 2000 mensen meer dan normaal. Vooral in Wallonië lag de oversterfte het hoogst, blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Het is daarmee de dodelijkste hittegolf van deze eeuw. Komt vooral omdat die zo lang duurde, de temperaturen zo hoog lagen en de ozonconcentratie. Ook in andere Europese landen stierven er opvallend meer mensen door de hitte. En tot vanavond blijven die wolken overheersen. Het blijft wel meestal droog. Enkel in de Ardennen kan er een onweersbui vallen. Maximaal tot 28 graden. Morgen dan opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook soms wat lichtjes regenen bij 24 graden. Zondag bewolkt maar droog en rond 22 graden. En ook maandag en dinsdag blijven die wolken overheersen. En opnieuw die 22 graden.
4: Van je leven.
5: Domi Krommen.

Keith West hier bij Nostalgie Plus en Excerpt from a Teenage Opera. Een nummer waar we goed gevoel van krijgen in de zomer. Is er eentje van Aswad, Don't Turn Around. Dat is voor zometeen na deze ultieme Franstalige classic die je helemaal aan de zomer van lang geleden doet terugdenken. Hier is Michel Fugain.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
12: Beste uit de 60s, 70s en

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag. Een lekker luie plaat van 1977. Die begint met Down in Jamaica. Dat vraagt om een pina colada, al doe je mij beter een mojito. Geen virgin mojito. Er mag gerust rum bij. Veel rum. Oh.

Stephen Bishop is zijn naam. Dit liedje was een grote Amerikaanse hit. Bij ons bleef het sluimeren, jammer genoeg, in de tipparade. Bishop brak hier nooit door. Maar in Amerika heeft hij veel aanzien en is zelfs 2 keer genomineerd voor de Oscar. Zo schreef hij de liedjes voor de beroemde film Tootsie met Dustin Hoffman. En schreef hij Separate Lives voor Phil Collins en Marilyn Martin. Waarmee hij miljonair werd, want het werd nummer 1 in Amerika en het hoorde bij de film White Nights. Eric Clapton schreef in zijn autobiografie dat hij Stephen Bishop een van de beste liedjeschrijvers van zijn tijd vindt. Je zal het met me eens zijn dat dit een juweeltje is na het horen van On and On. En trouwens, Andrew Gold speelt mee op gitaar.

Hij was een grote fan van het legendarische schilderij De Sterrenhemel van Vincent van Gogh. En hij maakte er een liedje over op dat superalbum, dat classic album American Pie in 1972. Don McLean en Vincent. Straks zomerse klanken opzoeken met Jeannette Porquet-Tevas. Nu eerst The Queen of Soul.

Janet, een Britse zangeres met Spaanse roots. In 1974 nam ze het nummer al op, maar het werd pas een grote hit in 1976. Waarom ga je weg? Porque te vas bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven, met straks aandacht weer voor de zomer van 1980. En nu Cloud, hier is Substitute.

0: Porsche voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: De zomer van je leven.

0: De zomer van je leven.
1: De Sutherland Brothers en Quiver bij Nostalgie Plus en Arms of Mary. Vandaag staat de zomer van 1980 centraal bij Nostalgie Plus. Ieder uur hoor je sowieso een hit uit die zomer. Het was de zomer waarin de eerste vrouwelijke democratisch gekozen president werd gekozen op 1 augustus in IJsland. Vigdis Finnbogadottir werd beëdigd als president en was daarmee wereldwijd de allereerste vrouw die via rechtstreekse democratische verkiezingen tot staatshoofd werd gekozen. Dat was allemaal in de zomer van 1980 met een film die grandioos flopte, in tegenstelling tot de soundtrack die erbij hoorde van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra.

0: 15 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
7: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is er.
1: De Vos Lemmes.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
12: En zo gaat zo'n vrijdag heel snel voorbij met straks Agnetha, The Heat Is On en Frankie Valli in The Four Seasons. En December 1963, beter bekend als Oh What A Night. Maar eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf van vorige maand zijn in ons land 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Het cijfer ligt nog hoger dan de eerdere schattingen, onder meer omdat de oversterfte ook nog tot 5 dagen na de hittegolf bleef doorlopen. Het gaat om de dodelijkste hittegolf sinds de start van de metingen in 2000. Wallonië werd het hardst getroffen en Cienzano benadrukt dat er ook opvallend veel slachtoffers vielen in de leeftijdsgroep jonger dan 65 jaar. Door de extreme droogte voert de Vlaamse Waterweg vanaf volgende week dinsdag strenge regels in voor de pleziervaart. Op kleinere waterwegen waar geen beroepsvaart is, zoals rond Gent en op het kanaal Yper-IJzer, blijven de sluizen op weekdagen en zaterdagen volledig dicht. Enkel op zon- en feestdagen mag de pleziervaart nog overal varen, al moet dat verplicht in groep gebeuren. Op de grotere waterwegen mogen recreatieve boten wel nog mee met de beroepsvaart, maar daar kunnen de wachttijden fors oplopen. De Wereldvoetbalbond, FIFA, start een tuchtonderzoek naar de Argentijnse voetbalbond na het incident met het politieke spandoek na de WK-halve finale tegen Engeland. De Argentijnse spelers vierden hun zegen met een doek waarop stond dat de Falklandeilanden, dat is een eilandengroep waarover beide landen in 1982 een bloedige oorlog vochten, Argentijns zijn. Ook de regering van de Falklandeilanden reageert scherp. Ze noemt de actie bijzonder ongevoelig en pijnlijk voor de getraumatiseerde bevolking. Argentinië riskeert een sanctie. De zon zit vandaag verscholen achter wolken, temperaturen van 20 tot 28 graden. Enkel in het zuidoosten van het land valt er wat regen. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Er is ook kans op lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag bewolkt, maar droog en iets frisser rond 20 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer.
14: Van je leven.
1: Domi Krommen.

1983, ABBA had de pauzeknop ingedrukt. Een pauzeknop die 40 jaar lang in die stand zou blijven staan. En de blonde van de band die besloot om een soloalbum af te leveren. Wrap Your Arms Around Me. En dan was er ook nog The Heat Is On. Waarmee je meteen waant op een Caraïbisch strand. Dankzij Agnetha van ABBA, The Heat Is On. Andy Kim heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Dat is een lekkere meezinger. Baby, I love you. Eerst Rolls Royce, 1977. En de disco klanken van Car Wash.

0: wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Mannekes!
3: Bombi!
2: Vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel.
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

J.J. Cale die schreef het en Eric Clapton die scoorde dus een grote hit mee in 1977 met deze Cocaine. Straks hebben we aandacht voor de Gibson Brothers en Cuba. En die hadden een patent op de zomer. Nu eerst Vanessa Paradis, Be My Baby.

De mannen die goedgezindheid in radio brengen. De Gibson Brothers met Cuba. We gaan langzaam maar zeker op 21 juli. Dat is nationale feestdag. En de hele dag hier bij Nostalgie Plus hoor je volgende week liedjes die alleen maar Belgische producties zijn. Stemmen voor die platen kan je op onze website nostalgie.plus. Breng je stem bijvoorbeeld uit op Chris de Bruyne en Barbara.

0: Mr. Night of the Proms, John Miles en Music. Superclassic bij Nostalgie Plus. Klinkt extra lekker op een vrijdag als vandaag. En nog zo'n plaat die lekker klinkt, zeker in de zomer, is die van de Miami Sound Machine. Conga, dat is voor zometeen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.

0: Mr. Maffay. En dat was meteen de standaard voor de openingsdansen in de jaren 70 en jaren 80. Met Doe.
1: De zomer van je leven.
0: In de kijker vandaag de zomer van 1980 bij Nostalgie Plus. Met in die zomer de allereerste MRI-scan die er gemaakt zou worden van een mens. Tegenwoordig is het gewoon standaard als je een onderzoek gaat doen in het ziekenhuis. Maar in 1980 was dat helemaal anders, want wetenschappers aan de Universiteit van Aberdeen in Schotland voerden de allereerste klinische MRI-scan uit op een levende patiënt. Een technologie die de medische wereld voorgoed zou veranderen. Net als deze plaat die de muziekwereld zou veranderen. Tom Brown met zijn ode aan die wijk in New York. Hier is Funking for Jamaica. Oh, man.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Een zeer goede middag. Er zit nog een uurtje in je radio. Met goede muziek. Wayne Fontana zometeen. Na Lynn Anderson. Rose Garden. Your golden years. Nostalgie. En zo is het 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk heeft straks een nieuwe premier. En dat is Andy Burnham. Het hing al langer in de lucht en is nu ook officieel. Burnham volgt Keir Starmer op als leider van de Britse Labour-partij en wordt maandag de nieuwe premier. Hij was de enige kandidaat om Starmer op te volgen, die vorige maand moest opstappen na een reeks politieke schandalen. En Burnham, de populaire ex-burgemeester van Manchester, trekt de komende weken eerst op een ronde door het Verenigd Koninkrijk om naar de burgers te luisteren. De Europese Commissie wil de zware industrie meer ademruimte geven om haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de nieuwe plannen voor de hervorming van de Europese markt voor uitstootrechten. De Commissie wil het aantal beschikbare emissierechten minder snel afbouwen en de verdeling van gratis uitstootrechten trager uitfaseren dan gepland. Ook wordt er tot 2030 voor zo'n 6 miljard euro aan extra gratis rechten in het systeem gepompt. De versoepelingen komen er na zware druk vanuit de sector, die vreest voor de internationale concurrentie. Volgens Europa blijven de klimaatdoelen voor 2040 wel gewoon overeind. En tennis. Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. De 24-jarige Luiknaar versloeg in de kwartfinales het Monegaske derde reekshoofd Valentin Vacherot in 3 spannende sets, 7-6, 4-6 en 7-5. In de strijd om een finale plek neemt onze landgenoot het op tegen de winnaar van het duel tussen Casper Ruud en Juan Manuel Cerundolo. De zon heeft het vandaag moeilijk en verstopt zich achter de wolken. Het wordt wel nog vrij warm, met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden, met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. En zondag belooft een droge, maar bewolkte dag te worden. Iets frisser ook, rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
0: Zomer van je leven.
3: Domi Krommen.

de hoogtijdagen van de British Invasion in 1960. Met die lekkere beat van Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. De tijd waarin Britse bands als Beatles en Rolling Stones de wereld veroverden. Ook deze heren uit Manchester deden hetzelfde. Machiavello, Questo Amore van Eros Ramazzotti. Dat is voor zometeen hier. Nu eerst M. Pop Music.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: kunstenaarsinternet.be.
1: Go Yellow!
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

De zangeres die eigenhandig bewees dat een basgitaar minstens zo hard kan rocken in handen van een vrouw in een leren jumpsuit. Dat kon ze alleen al verwezenlijken. Suzy Quatro en She's in Love with You. Met Peaches and Herb straks. En een lekkere disco classic Shake Your Groove Thing. Na deze van Tom Jones.

Stilstaan was geen optie met Herb Fame, die in de jaren daarvoor al met verschillende Peaches had gezongen. En de chemie kwam pas echt tot stand dankzij Linda Green, Peaches en Herb en Shake Your Groove Thing bij Nostalgie Plus. En nu gaan we een versnellingje lager met een plaat die een grote hit was in 1984. En dat was zelfs een klein beetje te danken aan de videoclip die erbij hoorde. Lionel Richie, hier is Hello.

0: 76 voor de tijd dat ze hiermee een hit hadden, stonden ze bekend als een stevige, door blazers gedreven rag jazz rock band. Chicago, en dankzij de komst van Peter Cetera werd er wat meer ballads opgenomen en eentje daarvan was If You Leave Me Now. Je hoorde hem hier bij Nostalgie Plus met straks een classic, de allereerste plaat ooit op MTV in Amerika. The Buggles, Video Killed the Radio Star.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
5: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Nostalgie Plus.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: zomer van je leven.
1: Net vandaag de zomer van 1980 in de zomer van je leven. De zomer van de Olympische Spelen in Moskou. Heel veel landen boycotten die spelen naar aanleiding van de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Maar één feitje wil ik wel nog meegeven op 22 juli. Toen was er een Vladimir Salnikov die daarmee de eerste mens was in de geschiedenis die onder de magische grens van 15 minuten wist te zwemmen op de 1500 meter vrije slag. En in de discotheken werd gedanst op deze van Liquid Gold.

1965 was het jaar en ze legden een stevige basis voor de echte goede rock. The Who en My Generation bij Nostalgie Plus met de Dinky Toys. En dat is misschien nog een goeie om in je topje te zetten voor onze Belgische top 100 volgende week, dinsdag 21 juli. Hier is de Test of Time.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Ik hoop dat je koffers gepakt zijn, want zometeen checken we in op hotel en het zou wel eens voor heel lang kunnen zijn. Your golden years. Nostalgie plus. We krijgen het nieuws van Simon van Elslander.
4: Goedemiddag. Goed nieuws voor wie dit weekend via de Franse snelweg A6 naar het zuiden reist. Want de weg is na 4 dagen sluiting weer open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden. De bodem smult daar ondergronds nog na. Andy Burnham is vanmiddag officieel benoemd tot de nieuwe leider van de Britse Labour-partij. Onder de slogan Bring Back Hope stelt hij meteen 5 concrete beleidspunten voor, waarmee hij het geknakte vertrouwen in de politiek wil herstellen. Burnham wil komaf maken met het interne geruzie, minder macht leggen bij het parlement en juist meer zeggenschap geven aan lokale besturen. Maandag trekt hij naar koning Charles om officieel de fakkel over te nemen van Keir Starmer als Brits premier. Het Chinese smartphone-merk OnePlus verlaat de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Als je al een toestel van OnePlus hebt, hoef je je geen zorgen te maken. Je behoudt gewoon je garantie en je zult ook nog updates ontvangen. Moederbedrijf Oppo geeft geen duidelijke reden voor het vertrek, maar de beslissing zat er al langer aan te komen. OnePlus begon in 2014 als een populair budgetmerk met straffe specificaties, maar door de jaren heen werden de telefoons steeds duurder en verloren ze hun unieke positie. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm ook met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
3: Dank je, Simon. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je bijna een half uur van Herentals-West tot Wommegem. Brusselse binnenring 25 minuten van Groot-Bijgaarde tot Grimbergen, daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas een kwartier van Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. R1 Antwerpen-Gent, ook een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de R2 Antwerpen-Beveren een kwartier van de A12 tot Lillo. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout.
5: De zomer van je leven.
6: Leen de Marais.

En dat is wel helemaal anders krijg ik onder mijn voeten. Ik weet dat het beroemdste hotel dat niet echt een hotel is in de echte wereld. Hotel California. Ik heb er een search op gedaan. Er is geen enkele website van een Hotel California. Het is toch een gat in de markt, vind ik. Wel een tribute band, Hotel California. Van de Eagles, die een druk tourschema heeft voor de geïnteresseerden. Vanavond in Okeechobee. En dat ligt in Florida. Donald Trump kan er naartoe. Die woont in Florida. Een zeer goede middag. Alweer een stralende dag vandaag. Die straks overgaat in een stralend weekend. Met ook dan een playlist vol stralende muziek hierbij. Nostalgie Plus. Maar zover is het nog niet. We huppelen daar samen naartoe. Aan het handje van de jongens van Wham. Wat moet ik zeggen? De stoute jongens van Wham.

Ondertussen heeft Sir Paul McCartney zijn 20ste soloalbum uit. Het is een melancholisch album geworden over zijn jeugd in Liverpool, waar ook Ringo Starr aan meewerkte. Schoon, hè? Dit hier is al een heel stukje ouder.

0: Lang uitgesponnen, deze With a Little Luck van Paul McCartney en Wings. Zo dadelijk. Ik dacht een goede vriend van Paul McCartney. Kan mij vergissen, Nelson.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visky.
5: Of een lekkere langoustien.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
1: de Vos Lemmis.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
1: Een

Nielsen, ik meen mij is een interview te herinneren of een gesprek te herinneren. Ik denk met Alice Cooper dat die samen in een kaartclub zaten. En daar zat precies nog iemand bij, bekend, maar ik weet het niet meer. Mijn god, 64 jaar, dat geheugen, dat is het niet meer hoor. Without you. De vertrekhal van Zaventem, dat is een hal vol verhalen van reizigers die goesting hebben om te vertrekken, om avonturen te beleven, om gewoon op hun luie krent te gaan liggen of om in het buitenland vrienden of familie te bezoeken. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om er meestal goed op tijd aan te komen. Zometeen is horen wiens verhaal Ellen Petrie met ons gaat ontdekken terwijl ze daar in de vertrekhal van Zaventem staat. Eerst de jongens van Soul System.

0: Dimitri.
1: Sommige mensen vertrekken op vakantie om lekker te niksen. Voor anderen mag het iets bewegelijker zijn. Nu, de meisjes die Ellen Petrie vandaag ontmoet, die gaan niet bij de pakken blijven zitten, vermoed ik.
2: Goedemorgen. Jullie staan hier allemaal met een rugzak. En geen gewone rugzak. Jullie gaan rondtrekken, neem ik aan.
3: Naar IJsland.
2: En wie zijn idee was dat? Om te zeggen, we gaan in groep.

0: naar IJsland.
1: Het is via Joker organisatie en dan kun je inschrijven.
0: Dus jullie gaan naar IJsland en daar dan rondtrekken in?
2: Ja, heel IJsland rond.
0: En hoe lang zijn jullie eigenlijk weg?
2: 14 dagen.
0: Het is een organisatie, dus er zullen regelmatig reizen worden aangeboden. Waarom IJsland voor u?
2: Wel, vorig jaar heb ik iets heel warm gedaan, Nicaragua. En ik dacht nu iets kouder. En ik wou wel weer terug naar de natuur. Dus ik dacht IJsland, dat heb ik al veel gezien op mijn Instagram en op al die dingen. Dat zag er heel mooi uit. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon voor de natuur rijk.
0: En vorig jaar, hoe was dat?
2: Dat was super tof. Ja, warm, maar super tof. Vulkanen beklommen, in meren gezwommen. Dat was ook met dezelfde organisatie, dus ik wist dat dat goed ging komen. Dus daarom dat ik me ook dit jaar weer heb ingeschreven.
0: Weet jullie op voorhand van wat jullie eigenlijk gaan doen of wat te verwachten?
2: Ja, op de website staat er wel al een beetje van die steden gaan we doen en die waterval gaan bezoeken. Maar de reisleider die bepaalt natuurlijk zelf nog van ah, ik vind dat leuk of op dat moment ga ik dat doen. Dus je hebt een beetje een breed beeld van wat de organisatie gaat doen, maar nog niet heel specifiek. Je weet al die tot die dag zitten we op die camping ongeveer.
0: Vorig jaar heel warm, vulkanen en nu IJsland. Wat staat er op, voor volgend jaar op de lijst?
2: Goeie vraag. Ik weet niet of ik nog weer zo ver ga gaan als Nicaragua, want die lange vluchten, ik twijfel toch.
0: Gaat het er niet goed op die vluchten?
2: Oh ja, zo 12 uur op een vliegtuig, ja. Dat verveelt ook wel een beetje.
0: Ja, maar weegt dat dan niet op tegen al dat moois dat je daar, daar kunt zien en meemaken?
2: Ja, het was het wel waar. Maar niet om elk jaar te doen, denk ik, zo'n verre reis. Daarom nu iets dichterbij IJsland.
0: Ja, en jetlag-gewijsachtige dingen? Ja. Heb je daar ook last van?
2: Ja, dat viel mee. Maar gelijk nu gaat het ook meevallen, want het is maar 2 of 1 uur verschil.
0: Ja,
2: dus dat
0: klopt.
2: Maar goed.
0: Wel, ik wens u de reis van uw leven. Maak herinneringen en vrienden.
2: Ja.
0: Doei. Nostalgie Plus.

zeg. Los Diablos, de duivels, un rayo del sol. Een streepje zon, zeker zoiets. Op de Brusselse binnenring verlies je 35 minuten van Groot Bijgaarde Dansaartlaan tot Grimbergen. R1 Antwerpen-Gent, meer dan een half uur ook van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Wonnegem. R1 Antwerpen-Nederland, bijna 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Gent-Sint-Niklaas, een kwartier van Lokeren tot Sint-Niklaas Centrum. R1 Antwerpen-Gent, 12 minuten van de Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel. En op de R2 Antwerpen-Beveren verlies je ook 12 minuten van kanaaldok B1-B2 tot de Liefkenshoek-tunnel.

0: wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

samen, dacht ik. Hè. Maar op andere momenten zullen ze wel samen pret gemaakt hebben. Want het waren vrienden Mick Jagger en David Bowie. Dancing in the Street is 13 minuten over 3:30. Hier is Marvin Gaye.

0: groot patent heeft hij op echte goede soulnummers. Marvin Gaye, Let's Get It On.
1: De zomer van je leven.
0: 1980, dat is het jaar dat ons interesseert vandaag. Op 8 december van dat jaar wordt voor zijn appartementsgebouw in New York, de Dakota Building aan Central Park, John Lennon doodgeschoten door Mark Chapman. Die na het schot gewoon op de stoep blijft zitten terwijl hij een boek leest. Hij zit nog altijd vast. In Moskou worden in de zomer van 1980 de Olympische Spelen geopend door partijleider Brezhnev, de man met de borstels van wenkbrauwen. Van de normale 146 landen doen er maar 81 mee als boycott tegen de Russische inval in Afghanistan. En in 1980 veroveren de Nolan Sisters de wereld met I'm in the Mood for Dancing. De vijf zussen zijn op een bepaald moment zo populair in Japan dat ze er meer platen verkopen dan de Beatles. En dat wil al

Japanners hier dus steken zot van. Over een achttal minuutjes krijg je het nieuws hier bij Nostalgie Plus. Maar voordien moeten we de cowboybotten nog even aandoen om te lijndansen, wie weet. Met Glen Campbell na

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: Muziek van Phil Collins, Jimmy Bohorn, Gilbert Beco en Middle of the Road. Allemaal na het nieuws van 4 uur.
12: Your golden years, Nostalgie Plus.
11: En dat nieuws dat krijgen we van Simon van Elslander. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag met drastische veiligheidsmaatregelen. Dat komt na de bijna verdrinking van een kleuter en ook aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat voortaan alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt ook teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en ook de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. Het parket van Limburg bevestigt dat de natuurbranden van woensdagavond moedwillig zijn aangestoken. Onderzoek door een branddeskundige en het labo bracht aan het licht dat er in totaal 7 brandhaarden waren. 3 in Dilsum-Stockhem en 4 in Genk. En die lagen opvallend genoeg allemaal langs hetzelfde fietspad. Van de daders is er voorlopig nog geen spoor. Het agentschap Natuur en Bos heeft intussen een strafklacht ingediend. Het Brusselse effectenhuis Euroclear is ook in beroep door een Russische rechter veroordeeld tot het betalen van ruim 200 miljard euro aan bevroren Russische tegoeden. Gevolgen heeft de uitspraak wellicht niets. Euroclear erkent de Russische bank niet en ook ratingbureau Fitch behoudt het vertrouwen. Intussen heeft Euroclear zelf een procedure gestart in Brussel. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat het effectenhuis dit semester opnieuw 1,4 miljard euro aan renteinkomsten van die bevroren middelen doorsluist naar het Europese steunfonds voor Oekraïne. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
11: Op de Brusselse binnenring verlies je 35 minuten van Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan tot Grimbergen. R1 Antwerpen-Gent, meer dan een half uur ook van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E313 Lummen-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Wonnegem. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Gent-Sint-Niklaas, een kwartier van Lokeren tot Sint-Niklaas-Centrum. R1 Antwerpen-Gent 12 minuten van de Legrellelaan tot Kennedy-Tunnel. En op de R2 Antwerpen-Beveren verlies je 12 minuten van Kanaaldok B1-B2 tot de Liefkenshoektunnel.
1: De zomer van je leven.
14: Leen de Marais.

0: Een lekker riedeltje om mee te zingen. In 1971 deden we ook massaal Chirpa Chirpa Chip Chip met Middle of the Road.
1: De zomer van je leven.
0: Gilbert Bécaud was 3 keer genoteerd in de Franse top 100 van afgelopen dinsdag. Maar de volgende die klaar staat niet. Toen treurde ik een klein beetje en ik niet alleen, maar met troost dat we weten eigenlijk dat Gilbert regelmatig in de playlist bij Nostalgie Plus opduikt. En onze gebeden zijn verhoord, vrienden. L'importance est la rose, ze bloeit helemaal die roos.

voor wie wat kilo's wil kwijtgeraken. Want dit is wild dansen, hoor. Veel calorieën die eraf vliegen bij Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Voor de film Bastra uit 1988 schreef Phil Collins twee nummers, A Groovy Kind of Love en deze Two Hearts. Film waarin hij ook zelf de hoofdrol speelt, hè? Buster Edward. Was een Britse misdaadcomedie. De film heeft het niet echt goed gedaan in de zalen en nochtans, ik herinner me nog, ik zou hem nog wel eens willen terugzien, want ik vond hem heerlijk. In elk geval, wij hebben er twee leuke hits aan overgehouden. Onder meze deze hier.

0: de film Buster, waar ik die nog eens kan zien. Met natuurlijk Phil Collins. En uit die film Two Hearts. Zometeen Patrick Hernandez.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy!
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Patrick Hernandez. De titel van het volgende nummer. Als je die wil neerschrijven, dan gaat het gegarandeerd mis. En ook het uitspreken, als je dat wil doen, even concentreren toch. Massachusetts, ja.

0: En ook volgende week blijven we meevliegen met de verhalen van Ellen Petrie. De verhalen die zij opvangt in de vertrekhal of de aankomsthal in Zaventem in onze nationale luchthaven. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 41 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland bijna een half uur van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. Op de E313 Lumme-Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van de Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel. En op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Lokeren tot Waasmunster. Daar is een ongeval gebeurd.
1: De zomer van je leven.

0: En daarmee is het precies 16:30 hier. Café Koers, dat is de podcast van Michael van Damme, de dagelijkse podcast waarin hij nu al diep aan het nadenken is. Wie weet, waarover kunnen we het hebben vanavond? Alhoewel, stof genoeg, denk ik, hè? Michael, een goede middag.
1: Goedemiddag, Leen. Ja, heel wat Belgen voorin, ja? Dus laat ons hopen. Hè.
0: Ja, ja. Ja, eindelijk. Hè? Dat er is
1: ja, ik had
0: mee.
1: Het gezegd. Hè. Ja? We zijn met een heel ruime delegatie, 31, maar voorlopig moest het altijd van Tim Merlier komen, hè, die 3 keer gewonnen heeft, maar de rest hebben we nog niet zoveel gezien. En vandaag rijdt er nog altijd een heel ruime groep voorop met een 50-tal renners. En natuurlijk, als je met zoveel bent als Belgen, dan moeten daar wel Belgen tussen zitten. En dat is het geval. Ze zijn nu wel aan het klimmen, dus er zijn er verschillende aan het afhaken renners. Daar zullen ook Belgen tussen zitten, maar ze waren met 12 vooraan.
0: Ja,

0: En voor wie is dit echt iets, die bergen zo helemaal op het einde?
1: Ja, als ik naar de Belgen kijk, dan kijk ik vooral naar Victor Kampenaerts, die wel goed kan klimmen. Tim Welles, Emil Verstringen. Ik denk dat een beetje. En Quinten Hermans, dat zijn zo wat onze Belgische kanshebbers, denk ik. Maar daar zit ook ene Tom Pidcock vooraan, bijvoorbeeld. De concurrentie is wel groot. Brandon McNulty van de ploeg van Tadej Pogacar. Dus het is niet zomaar gegeven dat het hier een Belg gaat zijn die de armen in de lucht gaat steken. Nee.
0: Ja, hoe is het met de gele trui? Nog altijd goed in zijn vel?
1: Ja, Tadej zat goed in de groep. Ik zag hem op een bepaald moment zelf naar de wagen gaan om een bidonnetje te gaan halen. Misschien ging het een beetje te rustig voor hem. Hij dacht van, goh ja, het is hier anders zo saai vanachter. Ik ga dat wel zelf gaan doen. Want normaal gezien zijn dat de knechten die dat doen. Ja. Maar nee, Tadej ging zelf een bidonnetje gaan halen.
0: Ah ja, hij verveelt zich een beetje. Zo, hij moet zich bezighouden.
1: Ja, ik had de indruk. Morgen is het wel een zware bergetappe voor hem. Maar vandaag, na een hele week sprintetappes, begint het toch misschien wat saai te worden voor hem.
0: Nog even misschien naar die mooie winst van gisteren, de derde voor Tim Merlier. Ik heb het ook even meegegeven. Cameron van den Broeke, dochter van Frank van den Broeke, stond aan de finish met hun zoontje. Dat was wel schoon, hè? Het waren schoon beelden, hè?
1: Absoluut, ja. De kleine Jules, hij was helemaal in het truitje van Quickstep en ook zo'n petje. Hè. Dus jij met je bolletjes, heb je het al afgegeven? Of je bolletjes, rompeltje?
0: Nee. Hij krijgt het morgen.
1: Morgen, ja. Wel, het deed mij er een beetje aan denken. Zo, van, ik dacht van, dat staat wel goed. Maar Jules is denk ik 2,5 of zoiets, het zoontje van Tim Merlier.
0: Ja.
1: En ja, dat jongetje leek niet echt te begrijpen waar hij was.
0: Nee. Want op een zeker moment moest hij ook vuistjes geven met Tadej, die dan zijn truitje tekende. En alles om daar zo naar aan te kijken, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, wie is die man? Wat is dat hier allemaal? Terwijl er inderdaad heel veel mensen en kinderen die iets ouder zijn, stikjaloers op die Jules zijn. Maar het zullen vooral beelden zijn om nadien van te genieten. Want ik denk dat hij gewoon blij was dat hij zijn papa zag, maar al de rest daar rond, dat begreep je niet zo.
0: Ja, en een truitje om te koesteren waarschijnlijk. Hè? Ja.
1: Zeg, Cameron vertelde dat...
0: Ja.
1: Cameron vertelde nog dat in de publiciteitskaravaan blijkbaar een Spider-Man te zien was. En dat Jules dat een beetje het hoogtepunt van de dag vond.
0: Ja. Ah ja, ik kan het begrijpen. Jij hebt ook je hebt een dochter of een zoontje van 3-4 jaar?
1: Ik heb een dochtertje van 2,5.
0: Ah, 2,5. Kijkt die mee naar de koers met jou?
1: Nee,
0: vindt ze dat interessant?
1: Nee. Ik heb wel een jonger dochtertje van 6 maand en die vanuit haar wipper kijkt wel naar de koers. Die kan heel geboeid uren naar dat scherm staan. Maar dat is dan weer niet goed natuurlijk.
0: Nee, dat moet ik misschien ook eens proberen morgen als mijn kleinzoon komt slapen. Die bolletjes trui aandoen en even naar de koers kijken met hem.
1: Ja, kijk, kan gezellig zijn.
0: Goed idee, goed. Dankjewel, Michael. Wij horen elkaar terug maandag, denk ik. Het is
1: maandag,
0: een rustdag. Ja. Mag ik jou storen op de rustdag?
1: Absoluut. Met zeer veel plezier. En hopelijk kunnen we terugblikken op van vandaag dan een Belgische ritlist.
0: Ja, dankjewel, Michael. En dus vanavond ergens tussen 8 en 9 cafékoers. De dagelijkse podcast van het Nieuwsblad met Michael. Dankjewel, Michael. Prettig weekend.
1: Dag, Leen.

0: Dat weekend en anders zal het toch niet te lang meer duren. Earth and Fire and Weekend. Long Tall Glasses van Leo Sayer. Die liggen helemaal klaar om op te zetten.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Mannekes.
6: Pompi.
5: Vandaag
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Je gaat beter naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De zomer.

0: De zomer van je leven.
1: 1980, dat is ook het jaar van drie mannen. De Walkman, de eerste serieuze aanzet tot het beluisteren van draagbare muziek door Sony op de markt gebracht. De Pac-Man, dat in Japan werd uitgebracht en tot een van de meest populaire computerspelletjes uitgroeide, allemaal in 1980. En Björn Borgman, die voor de vijfde keer Wimbledon wint door John McEnroe te verslaan. Ik was altijd... en misschien nog altijd een beetje verliefd op Björn Borg. Het is een Zweed, hij is een beetje verlegen, dat is heel aantrekkelijk. En laat ons zeggen, niet lelijk. En in de zomer van 1980 floreerde Pieter Kent in de hitlijst.

0: onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Voor wie zijn die Italiaans wat wil oefenen en dat al zingend wil doen? Gloria van Umberto Tozzi komt eraan.
8: Your golden years.
7: Het is precies 5 uur. Het nieuws met Simon van Elslander. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag met drastische veiligheidsmaatregelen. En dat na de bijna verdrinking van een 5-jarige kleuter en aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. De Franse snelweg A6 naar het zuiden is na 4 dagen sluiting door bosbranden weer open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden. De bodem smult daar ondergronds nog na. Bij een volgende hittegolf kun je in bepaalde katholieke kerken terecht om verkoeling te zoeken. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk heeft daarover een principieel akkoord bereikt met aartsbisschop Luc Terlinde. De aartsbisschop bevestigt dat de kerk haar gebouwen waar mogelijk en met respect voor de lokale omstandigheden wil openstellen voor het publiek. De komende maanden praten de minister, de kerkelijke autoriteiten en de lokale overheden verder om het plan concreet uit te werken. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
7: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Le Grellelaan. Op de E313 Randst-Antwerpen een kwartier van Randst tot Antwerpen-Oost. En ook op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout.
10: De zomer van je leven.
11: Leen de Marais.

dringend nog eens naar Italië op reis, want dat Italiaans, dat gaat precies niet meer zo goed. Umberto Tozzi's Gloria deed mij oefenen, maar altijd wel tof natuurlijk. Vanaf morgen kan je in tour en taxis in Brussel naar The Mind of a Serial Killer, The Experience. Dat is een soort tentoonstelling rond beruchte seriemoordenaars. Maar de titel, The Experience, doet vermoeden dat je mag meedoen? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ja, dat is een vraagje voor Frederik Busser van de tentoonstelling.

0: be 40 if it happens again. En als het, if it happens again, als het opnieuw gebeurt, ja, dan zit je met de serial killer. En daarover gaat de tentoonstelling, die vanaf morgen te zien is in Tour en Taxis in Brussel. The Mind of a Serial Killer. Dus ja, even in het hoofd kruipen, denk ik dan, van een seriemoordenaar. Free Busser, een zeer goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat toont de tentoonstelling die vanaf morgen opengaat?
1: Wel, de tentoonstelling toont eigenlijk een hele reeks seriemoordenaars. Een aantal zullen misschien wel een belletje doen rinkelen. De mensen die ook eens Netflix openen, zoals Jeffrey Dahmer, maar ook Ted Bundy of de BTK-killer. Dus er komen heel wat seriemoordenaars of passeren de revue. Maar wat je eigenlijk te zien krijgt, is al van bij het begin, is eigenlijk een bureau van de recherche, waar dat je eigenlijk stapt in de wereld van sporenonderzoek.
0: Ah, ja.
1: Dus ook de pathologie van een seriemoordenaar wordt ook uit de doeken gedaan.
0: Dus je zit eigenlijk mee aan het bureau van de rechercheur?
1: Ja, en zeker, het is ook een immersieve tentoonstelling. Dus je krijgt ook de mogelijkheid om ook vanuit diverse zintuigen geprikkeld te worden. En je wordt eigenlijk volledig ondergedompeld in dat sporenonderzoek. Gaande van getuigenissen tot inderdaad requisieten. En er zijn ook een aantal heel boeiende settings nagebouwd om het zo realistisch mogelijk te laten aanvoelen.
0: Ja, nu dat sporenonderzoek, dat is in de loop der tijd natuurlijk wel geweldig geëvolueerd, veranderd. Nu las ik dat er ook wel gerefereerd wordt naar het oude Rome bijvoorbeeld al. Doen jullie dat ook uit de doeken, hoe dat zo allemaal is geëvolueerd?
1: Ja, die passeren wel kortstondig toch de revue, maar laten we zeggen, de klemtoon ligt voornamelijk op seriemoordenaars vanaf eind jaren 60 tot heden. En dan zie je ook inderdaad de toenemende impact van DNA bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het zonder DNA moest eigenlijk. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Ja, ja. Hoe lang moet je daarvoor uitrekenen, die tentoonstelling? Wat is zo het pad dat je volgt?
1: Nou, ik denk als je er de tijd voor neemt, dat je toch makkelijk anderhalf uur je kan laten onderdompelen. Het is ook heel bevattelijk te doeken gedaan met een aantal pancartes op de muren. Dus ik denk anderhalf uur tot twee uur toch, denk ik, kan je er wel zoet mee zijn.
0: Ja, op het goede moment, hè, zo'n tentoonstelling. Want ik heb zo het gevoel dat de interesse voor seriemoordenaars en voor true crime is precies nog nooit zo groot geweest, hè?
1: Ja, ik denk inderdaad, oké, kijk maar gewoon rondom ons heen.
0: Oh, je bent...
1: We lezen misdaadthrillers, maar inderdaad ook true crime en alles wat ondertussen ook op de streaming services te zien is, dat wordt heel enthousiast bekeken.
0: Misschien een vraagje, die mensen hebben, die kinderen hebben, is het niet te creepy? Kan je er met kinderen naartoe? Misschien niet de kleine kinderen, ik weet het niet.
1: Wel, klopt. Ik denk inderdaad, er wordt ook aangeraden, de toegang is voorbehouden aan bezoekers van 16 jaar of ouder.
0: Ja.
1: En ik heb zelf de expo mogen bezoeken en ik zou misschien toch wel daar de advies durven te volgen. Want het is inderdaad al zo, de materie is inderdaad al wat zwaarwichtig, maar ook de requisieten zijn misschien net voor te jonge kinderen nog niet aan de orde.
0: Dus, vanaf 16 jaar en ouder kan je vanaf morgen in Tour en Taxis terecht voor The Mind of a Serial Killer. Het klinkt heel interessant, moet ik zeggen, want we zijn er toch allemaal door gefascineerd, hè, op een of andere manier, Free?
1: Ja, klopt, klopt.
0: Ja, die experience vanaf morgen dus in Tour en Taxis. Dankjewel, Free, en veel succes met de tentoonstelling. Dankjewel.
1: Super. Dankjewel.

0: Niks heeft zoveel aantrekkingskracht als een mooi, rijk, een beetje onhebbelijk meisje. Een beetje tegendraad. Dat is zo. Wordt bezongen door Peter Sarsstedt in 1969 al. Het vuur wordt verder aangewakkerd hier bij Nostalgie Plus door de Pointer Sisters. Zometeen.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri. We'll be right back.

0: Meestal wordt daar dan bijzonder sensueel op gedanst, of toch een poging daartoe. Hoe later op de avond, hoe sensueler op deze fire van de Pointer Sisters.
1: De Belgische Top 100.
0: De 100 beste Belgische producties. Daar zijn we naar op zoek voor de Belgische Top 100 op onze nationale feestdag 21 juli. Dat is dinsdag en daar hoort ja, Soul Sister in, Axel Red, Stromae, Vulture, Clouseau, kan allemaal en zal allemaal. Het hangt allemaal van jou.

zegt er dan zomaar wat of die andere. Iedereen doet wat hij moet. Alle twee van de Waterlanders. Je kan ze erin stemmen via onze site nostalgie.plus. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen ook een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. En op de R2 Antwerpen-Beveren verlies je 10 minuten van de A12 tot Lillo.

0: rit van vandaag is ondertussen afgelopen. Het is een Zwitser, Mauro Schmidt, die dat daar gewonnen heeft. Onze Van Gils is vierde. Toto Cotugno en L'Italiano voor zometeen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

geen Italiaan, wel een Noor is de koning van het heelal. De Noorse spits Haaland, die het mooie weer maakte op het WK voetbal. Je weet wel, die mens met dat staartje en dat rekkertje erin. Een rekkertje met Haaland op, blijkbaar. Vooral dat rekkertje doet het hem nu blijkbaar, las ik vandaag ergens in een artikel. Want de limited edition van het Haaland rekkertje, uitgebracht door een Noors bedrijf met de naam Knekki, is helemaal uitverkocht. Ja, nu vind ik dat al spijtig natuurlijk, dat ik ook niet zo'n Haaland rekkertje heb, want ik verslind rekkertjes. Misschien even wachten en dan komen ze opnieuw op de markt. Wie weet.

0: Message in a Bottle is helemaal aangekomen. Nog even terug naar het jaar 1980.
1: De zomer van je leven.
0: In 1980 deed in Nederland koningin Wilhelmina troonsafstand. Ze zat 31 jaar op de troon. Haar dochter Beatrix werd koningin, die het 33 jaar uithield. In Polen staat de scheepswerf in Gdansk in rep en roer. De arbeiders staken onder leiding van Lech Walesa. Solidarność, zo heet de beweging, die het Poolse staatsbestel grondig zal veranderen. En Bob Marley deed het met muziek. Zijn ongenoegen uiten tegen onderdrukking in de wereld in Could You Be Loved?

Een en al liefde, dat is onze Nostalgie Plus familie ook in het weekend. En een zonnig weekend, dat wordt het zeker. Dat wordt ingezet na het nieuws van 6 uur met Sunny van Bobby Hap. En Grace Jones, ook altijd een zonnetje in huis, die hebben we ook nog voor jou. Smakelijk eten en een prettig weekend toegewenst. Ja.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

0: Goedenavond. Mauro Schmidt heeft de 13e etappe van de Tour de France gewonnen. In de langste rit van deze Tour reed een gigantische kopgroep van 57 renners weg. Op de slotklim de Ballon d'Alsace barstte de strijd los, waarna de Zwitser Schmidt en de Colombiaan Tejada overbleven. Schmidt toonde zich in de sprint met twee de snelste. Omdat het peloton een snipperdag nam, doet medevluchter Tom Pidcock een gouden zaak in het klassement. De Brit springt virtueel naar het podium ten koste van Remco Evenepoel. Maxime Van Gils was de eerste Belg in de top 10. De raadkamer van Kortrijk heeft vandaag alle verdachten die moesten verschijnen, waaronder de dader van een brute verkrachting, vrijgelaten. Door een personeels- en materiaaltekort kon de gevangenisdienst opnieuw niemand overbrengen naar de rechtbank. Een schending van de rechten van verdediging. Het parket heeft meteen beroep aangetekend, waardoor iedereen voorlopig toch in de cel blijft. Er zijn dit jaar al in 6 Belgische gemeenten tijgermuggen gespot. Kuurne is de nieuwste locatie nadat een burger de zwart-wit gestreepte mug daar opmerkte. Eerder doken er ook al op in onder meer Boom, Weinigem en Zaventem. Het risico op de overdracht van tropische ziektes blijft erg laag, maar Cienzano vraagt wel om verdachte muggen te blijven melden. Afwisselend zon en wolken tot vanavond en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
1: De Soul & Disco Show.

0: And when you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring? And who's the only one?
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Your

0: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannekes.
8: Pompie.
7: Vandaag
8: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedenavond. Wie wil weten hoeveel belastinggeld er naar de NMBS, bedrijven of specifieke VZW's vloeit, kan dat vanaf vandaag online opzoeken. Minister van Begroting Vincent van Petegem heeft het Federaal Toelagenregister gelanceerd. Dat platform bundelt bijna 9000 posten, goed voor net geen 180 miljard euro aan federale overdrachten en subsidies in 2025. De regering wil met de databank niet alleen de transparantie vergroten, maar ook misplaatste subsidies opsporen. Tegen 2029 wil Van Petegem zo'n 200 miljoen euro structureel besparen op de facultatieve subsidies. In Gent zijn zowat een uur geleden de 183ste Gentse feesten officieel van start gegaan. Het grootste volksfeest van Europa werd afgetrapt met 5 verschillende openingsstoeten die vanuit de Gentse wijken richting de Vlasmarkt en het Bouwde Looppark trokken. Na de traditionele overhandiging van de sleutel aan de feestenburgemeester gaven de bellenmannen het startschot voor de openingsceremonie. En daarmee zijn de Gentenaars vertrokken voor de feestelijkste 10 dagen van het jaar. Bij een volgende hittegolf kun je in bepaalde katholieke kerken terecht om verkoeling te zoeken. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk heeft daarover een principieel akkoord bereikt met aartsbisschop Luc Terlinde. De aartsbisschop bevestigt dat de kerk haar gebouwen, waar mogelijk en met respect voor de lokale omstandigheden, wil openstellen voor het publiek. De komende weken praten de minister, de kerkelijke autoriteiten en de lokale overheden verder om het plan concreet uit te werken. Tot vanavond afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
1: De Soul & Disco Show. Let's go.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Macri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
3: De Soul & Disco Show.

0: Kom nu naar de Solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de Solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Fleurt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
1: Nostalgie Plus.